0: dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Numidia en Sean West. Habibi. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: jaarmarkt leiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt leiden door. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en...

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De Frisolaan in Leidschendam krijgt een flinke impuls. Jantje Beton en het Dura Vermeer Fonds overhandigden gisteren een cheque van 50.000 euro aan burgemeester Martijn Vroom voor Gezonde Buurt Frisolaan. Met het geld wordt, samen met kinderen en bewoners, gewerkt aan nieuwe groene speel- en ontmoetingsplekken. Tijdens verschillende bijeenkomsten konden kinderen en bewoners vertellen wat zij belangrijk vinden en hoe hun ideale speelplek eruit ziet. Gisteren werden tijdens het buurtfeest de eerste schetsen van de nieuwe speel- en ontmoetingsplekken gepresenteerd. Buitenbad De Vliet gaat weer open. Vanaf vandaag zijn zwemmers weer welkom. Vorige week besloot Omgevingsdienst Midden-Holland dat het Leidse bad moest sluiten vanwege de hoge chloridewaarden. Inmiddels blijkt de waterkwaliteit op orde. Eerder dacht de gemeente dat het zwembad pas halverwege deze maand weer open kon. Door snel schakelen en een vlotte herkeuring kan de opening nu al plaatsvinden. Twee bezorgers botsten gisteravond tegen elkaar op de Bernhardlaan in Voorschoten. Een maaltijdbezorger op een scooter en een pakketbezorger in een busje botsten rond 7 uur met elkaar. Volgens getuigen reed de scooterrijder tegen de richting in en klapte hij op de bestelbus. De scooterrijder raakte door de aanrijding gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan beide voertuigen is fors. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend zonnig en droog. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen. En staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De Frisolaan in Leidschendam krijgt een flinke impuls. Jantje Beton en het Dura Vermeer Fonds overhandigden gisteren een cheque van 50.000 euro aan burgemeester Martijn Vroom voor Gezonde Buurt Frisolaan. Met het geld wordt, samen met kinderen en bewoners, gewerkt aan nieuwe groene speel- en ontmoetingsplekken. Tijdens verschillende bijeenkomsten konden kinderen en bewoners vertellen wat zij belangrijk vinden en hoe hun ideale speelplek eruit ziet. Gisteren werden tijdens het buurtfeest de eerste schetsen van de nieuwe speel- en ontmoetingsplekken gepresenteerd. Buitenbad De Vliet gaat weer open. Vanaf vandaag zijn zwemmers weer welkom. Vorige week besloot Omgevingsdienst Midden-Holland dat het Leidse bad moest sluiten vanwege de hoge chloridewaarden. Inmiddels blijkt de waterkwaliteit op orde. Eerder dacht de gemeente dat het zwembad pas halverwege deze maand weer open kon. Door snel schakelen en een vlotte herkeuring kan de opening nu al plaatsvinden. Twee bezorgers botsten gisteravond tegen elkaar op de Bernhardlaan in Voorschoten. Een maaltijdbezorger op een scooter en een pakketbezorger in een busje botsten rond 7 uur met elkaar. Volgens getuigen reed de scooterrijder tegen de richting in en klapte hij op de bestelbus. De scooterrijder raakte door de aanrijding gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan beide voertuigen is fors. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend zonnig en droog. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: iets. Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De Frisolaan in Leidschendam krijgt een flinke impuls. Jantje Beton en het Dura Vermeer Fonds overhandigden gisteren een cheque van 50.000 euro aan burgemeester Martijn Vroom voor Gezonde Buurt Frisolaan. Met het geld wordt, samen met kinderen en bewoners, gewerkt aan nieuwe groene speel- en ontmoetingsplekken. Tijdens verschillende bijeenkomsten konden kinderen en bewoners vertellen wat zij belangrijk vinden en hoe hun ideale speelplek eruit ziet. Gisteren werden tijdens het buurtfeest de eerste schetsen van de nieuwe speel- en ontmoetingsplekken gepresenteerd. Buitenbad De Vliet gaat weer open. Vanaf vandaag zijn zwemmers weer welkom. Vorige week besloot Omgevingsdienst Midden-Holland dat het Leidse bad moest sluiten vanwege de hoge chloridewaarden. Inmiddels blijkt de waterkwaliteit op orde. Eerder dacht de gemeente dat het zwembad pas halverwege deze maand weer open kon. Door snel schakelen en een vlotte herkeuring kan de opening nu al plaatsvinden. Twee bezorgers botsten gisteravond tegen elkaar op de Bernhardlaan in Voorschoten. Een maaltijdbezorger op een scooter en een pakketbezorger in een busje botsten rond 7 uur met elkaar. Volgens getuigen reed de scooterrijder tegen de richting in en klapte hij op de bestelbus. De scooterrijder raakte door de aanrijding gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan beide voertuigen is fors. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend zonnig en droog. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom!

0: tranen om je laten. Wesley Pons hoorde je.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Ja, goedemorgen. Lekker dat je de radio aan hebt staan. Ben je ook aan het werken vandaag, net als ik hier? Nou ja, goed. Welkom bij de Werkende Weekendheldenclub, zeg maar. Ja, mocht je gewoon wel lekker weekend vieren. Zoals de meeste mensen, denk ik, op dit moment. Voel je dan ook niet minder welkom natuurlijk, hè? Nee.

een plaat, hè? Habibi, Numidia en John West. En is komende week ook de singletrack hier bij Unity NL. En dat betekent dat je die plaat de komende week heel veel gaat horen hier. Hey, en ja, dan maakt hij natuurlijk ook nog hele grote kans om binnenkort ook nog eens een keertje binnen te komen in onze eigen Unity NL Top 25. Die je trouwens vanmiddag hoort, hè, om 2 uur weer met Elmar.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: Ken Jongshoed, moe van de Malibu.
1: De Unity NL verjaardagskalender.
0: Ja, misschien ben je nog wel een beetje brak van welke drank dan ook op deze zaterdagochtend. Heb je gisteravond een feestje gevierd of niet? Of is het de bedoeling dat je dat vandaag gaat doen? Misschien omdat je jarig bent? Nou, dan vier jij dat samen met een aantal bekende Nederlanders die met jou jarig zijn op deze zaterdag 5 september. Onder andere Carice van Houten op onze verjaardagskalender. Nederlands actrice natuurlijk, zangeres, radiopresentatrice en ambassadeur voor het Wereld Natuurfonds. Zij ziet Sarah, zoals ze dat noemen, want zij is vandaag 50 jaar geworden. En dan Dominique van Vliet, Nederlands actrice, presentatrice en uitvaartondernemer. Ja, en dan zou je misschien denken, waar kennen we haar dan ook weer van? Nou, haar grote doorbraak was in de rol van Ellen Evenhuis in de soap Onderweg naar Morgen jarenlang. En dan lees ik hier dat ze inmiddels dan uitvaartondernemer is in Den Haag. En dan heb ik het idee, ja, zou dat dan niet een beetje afleiden, weet je wel? Zou dan niet misschien toch op een uitvaart zitten en dat ik dan zou denken, hé, hey, die dame die ons daar nu welkom staat te heten en allerlei mooie dingen staat te vertellen, is dat dan toch niet diegene uit Onderweg naar Morgen? Ja, ja. Maar goed. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat als je ooit actrice bent geweest, je daarna niks anders meer kan doen. Nee, dat dan wel. Ellen Evenhuis was zij dus in Onderweg naar Morgen. Haar eigen naam Dominique van Vliet. En Dominique is jarig vandaag, zoals gezegd, 58 jaar geworden vandaag. Ja. En dan John van Eert. Nederlands acteur, zanger, schrijver en theaterproducent natuurlijk. Hij is vandaag 66 jaar geworden. En tot slot op onze verjaardagskalender voor vandaag, Herman Koch. Nederlands televisie- en radiomaker, acteur en schrijver. Hij is geboren op deze dag in 1953. En dat betekent dat hij vandaag de oudste is op onze verjaardagskalender. 73 jaar geworden.

0: ik wil.
1: Oké dan.
2: Afro Bros, John West, Biddy Dans en Monk. Hoor je bij Unity NL in de weekend editie koffieshow. Het is zaterdagochtend en dat betekent dat we je net als op werkdagen op het half uur op de hoogte gaan houden over alles wat er gebeurt in jouw regio. Hier is Paul.
3: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De Frisolaan in Leidschendam krijgt een flinke impuls. Jantje Beton en het Dura Vermeer Fonds overhandigden gisteren een cheque van 50.000 euro aan burgemeester Martijn Vroom voor Gezonde Buurt Frisolaan. Met het geld wordt, samen met kinderen en bewoners, gewerkt aan nieuwe groene speel- en ontmoetingsplekken. Tijdens verschillende bijeenkomsten konden kinderen en bewoners vertellen wat zij belangrijk vinden en hoe hun ideale speelplek eruit ziet. Gisteren werden tijdens het buurtfeest de eerste schetsen van de nieuwe speel- en ontmoetingsplekken gepresenteerd. Buitenbad De Vliet gaat weer open. Vanaf vandaag zijn zwemmers weer welkom. Vorige week besloot Omgevingsdienst Midden-Holland dat het Leidse bad moest sluiten vanwege de hoge chloridewaarden. Inmiddels blijkt de waterkwaliteit op orde. Eerder dacht de gemeente dat het zwembad pas halverwege deze maand weer open kon. Door snel schakelen en een vlotte herkeuring kan de opening nu al plaatsvinden. Twee bezorgers botsten gisteravond tegen elkaar op de Bernhardlaan in Voorschoten. Een maaltijdbezorger op een scooter en een pakketbezorger in een busje botsten rond 7 uur met elkaar. Volgens getuigen reed de scooterrijder tegen de richting in en klapte hij op de bestelbus. De scooterrijder raakte door de aanrijding gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan beide voertuigen is fors. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend zonnig en droog. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Het is

Ja, huisfeestje. Dat is lekker toch, een huisfeestje. Roxy Dekker en de bankzitters, hoorde je. Wil je nou geen huisfeestje, maar wel een ander feestje, dan ben je morgen van harte welkom in Park de Houtkamp in Leiderdorp tijdens de vriendenfeesten en onze Unity NL on Tour. Daar gaan we het straks uitgebreid nog even over hebben. Maar we zijn al op meerdere plekken geweest, hè? Ja, deze zomer. Waaronder tijdens de Voorschotense paardendagen in... Voorschoten dus. Daar stonden ook weer allerlei Unity NL artiesten op het podium. Waaronder...

hartstikke lijf, hè? Hey, en van die optredens maken wij natuurlijk ook nog opnames. Ja, en die zenden we dan weer voor je uit. Onder andere vanmiddag vanaf 5 uur. De optredens van de Voorschotense Paardendagen hier 2 uur lang bij Unity NL op de radio. En dan ook natuurlijk weer een klein beetje als opwarmertje voor die

0: Sven Versteeg, Vuurwerk.
1: Nummer 2.
0: Ja, hij stond lang op 1. Maar nu alweer voor de derde week op nummer 2. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld.
1: Nummer 1.
0: En vorige week op nummer 1. Net als de nummer 1. De week daarvoor, Joey Nicolai. Dit is Tinta de Verano.

0: week dus de nummer 1 in onze eigen Unity NL Top 25. Joey Nicolai, Tinto de Verano.
1: De Unity NL Top 25. Vanmiddag vanaf 2 uur hier op Unity NL. Op u.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom! Goedemorgen, tweede gedeelte van de weekend editie Koffieshow met zometeen onderweg Thomas Bergen. Maar nu eerst Jeffrey Heesen.

Ochtend met de weekendeditie koffieshow. Ja, goedemorgen. Ik ben Emiel en tot 12 uur neem ik je nog mee door deze zaterdagochtend. Waar we alles gaan doen wat je gewend bent natuurlijk. Zometeen ook nog een beetje geschiedenis. Wat is er allemaal gebeurd op 5 september? Want dat is het vandaag. 5 september, maar dan jaren geleden. En welke artiesten vind je op het podium tijdens de Unity NL On Tour morgen in Leiden-Dorp? Ja, dat ga je zometeen allemaal nog horen. En natuurlijk de muziek die je meezingt. Zometeen Martijn Fischer, maar eerst Sven Versteeg.

Jij bent het feestje, Martijn Fischer. Als je nou wat aan me kwijt wil, dan kan dat, hè. Volg me even via Instagram, @EmielScholtes. En zet me gewoon even een berichtje. Misschien kan ik nog wat voor je doen op deze zaterdagochtend. Dit is Wolter Kroes.

0: naar me kijkt.
1: Als je naar me kijkt, hoe komt het? Tom Haver hoorde je.
2: Met UnityNL terug in de geschiedenis. Het is vandaag
1: 5 september. En wat is er allemaal gebeurd op 5 september, maar dan jaren geleden? Nou, daarvoor neem ik je even mee terug naar 1974 om te beginnen. In 17 bioscopen gaat The Exorcist in première. Een film over een meisje dat bezeten is door de duivel. In de hoofdrol stond de 12-jarige Linda Blair. Ja, alleen de regisseur en de filmmaker, die hadden nog een klein dingetje uit te vechten. Namelijk met Mike Oldfield. Want Mike Oldfield die maakte ooit deze plaat, Tubular Bells. En die werd dus gebruikt in die film, The Exorcist, waar veel Nederlanders naartoe zijn gegaan. Maar ja, je kunt zo'n plaat wel gebruiken, maar dan moet je natuurlijk wel toestemming krijgen. En dat was niet helemaal gebeurd. Ja, The Exorcist dus, 1974 alweer. En dan 5 september 1994, ja, dan maak ik even een sprongetje vooruit. RTL 4 die zond voor het eerst de comedy Sam Sam uit. 1,6 miljoen mensen keken daarnaar. Ja, dat waren nog eens aantallen. En dan precies 30 jaar geleden in 1996, de politie van Ede, ja, die heeft met het schaamrood op de kaken bekeuringen zitten verscheuren. Ja, dat gebeurt mij nou nooit met een bekeuring dat die verscheurd wordt. Wat was nou het geval? Agenten die hadden eerder allerlei automobilisten op een autoweg op de bon geslingerd, omdat zij harder reden dan 80 km per uur. Alleen het probleem was, achteraf, voor de politie dan, op die weg was de maximumsnelheid 100 km per uur. Ja, de Edische politie die legde een volledige bekentenis af. Ja, we zijn gewoon op de verkeerde plek gaan staan, aldus een woordvoerder toen van de politie. Hey, en 5 september 2021 tot slot. Ja, Max Verstappen. Die won de Formule 1 race op Zandvoort. Het was voor het eerst sinds 1985 dat het circuit weer voor Formule 1 gebruikt werd. 70.000 toeschouwers waren daar toen aanwezig en zagen hoe Max Verstappen zijn grote rivaal Lewis Hamilton versloeg. Ja, dat was de geschiedenis van 5 september. Ja, inmiddels weten we ook dat we de laatste Formule 1 race voor Zandvoort alweer achter de rug hebben. Ja, voorlopig werd er dan ineens ook weer gezegd, helaas. Dus we gaan afwachten hoe lang dat nog eventueel gaat duren voordat dat misschien nog wel weer terugkeert op Zandvoort. Zou toch leuk zijn.

0: voor mij, Team Rush Hour, Wesley Klein en Brees niet te vergeten natuurlijk, hè. Hier is Paul.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De Frisolaan in Leidschendam krijgt een flinke impuls. Jantje Beton en het Dura Vermeer Fonds overhandigden gisteren een cheque van 50.000 euro aan burgemeester Martijn Vroom voor Gezonde Buurt Frisolaan. Met het geld wordt, samen met kinderen en bewoners, gewerkt aan nieuwe groene speel- en ontmoetingsplekken. Tijdens verschillende bijeenkomsten konden kinderen en bewoners vertellen wat zij belangrijk vinden en hoe hun ideale speelplek eruit ziet. Gisteren werden tijdens het buurtfeest de eerste schetsen van de nieuwe speel- en ontmoetingsplekken gepresenteerd. Buitenbad De Vliet gaat weer open. Vanaf vandaag zijn zwemmers weer welkom. Vorige week besloot Omgevingsdienst Midden-Holland dat het Leidse bad moest sluiten vanwege de hoge chloridewaarden. Inmiddels blijkt de waterkwaliteit op orde. Eerder dacht de gemeente dat het zwembad pas halverwege deze maand weer open kon. Door snel schakelen en een vlotte herkeuring kan de opening nu al plaatsvinden. Twee bezorgers botsten gisteravond tegen elkaar op de Bernhardlaan in Voorschoten. Een maaltijdbezorger op een scooter en een pakketbezorger in een busje botsten rond 7 uur met elkaar. Volgens getuigen reed de scooterrijder tegen de richting in en klapte hij op de bestelbus. De scooterrijder raakte door de aanrijding gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan beide voertuigen is fors. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend zonnig en droog. De wind is matig, kracht 4 en komt uit west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hier nog eens zo'n rijtje. Yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Tommy Costa en Lange Frans. Bamos hoorde je. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd, hè. Morgen is het weer zover. Ja, tijdens de vriendenfeest in Leiderdorp. In Park Da Houtkamp. De Unity NL on Tour. Lekker op je zondagmiddag. We beginnen daar morgen om 12:30. En nou, er is toch ook weer een rij artiesten op dat podium. Zal ik er eens een paar met je doornemen? Niet allemaal, hè? Een paar dan. Wat denk je van Marco de Hollander? Helemaal Hollands. Gerrit Snijder. Dave Dekker. Ferry de Lits. De Alpenzusjes. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. En als je nou wilt weten welke artiesten er nog meer optreden morgen tijdens die vriendenfeesten bij de Unity NL on Tour, ga dan nog eventjes naar onze socials. Want daar vind je sinds een paar dagen de timetable, zoals we dat noemen. Oftewel, welke artiest treedt erop en hoe laat. En als je daar dan op kijkt, dan zie je dat om 3:00 middags bij ons op het podium staat morgen Bram Bongers. Ja! En ongetwijfeld doet hij deze morgen ook. Dit is Ideale Schoonzoon.
2: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben net

precies. Het leven is veel te kort. Geloof me, Mike Pietersen hoorde je. En daarvoor nog Bram Bongers. Daarbij vertelde ik je dat hij morgenmiddag bij ons op het podium staat. Bram Bongers om 3:00 tijdens de Unity NL on Tour. De vriendenfeesten in Park de Hout.

Diego Holtzke, Momento. Hij zit erop, de weekendeditie koffieshow voor vandaag, voor deze zaterdag. Vanmiddag om 2 uur, Elmar hier natuurlijk ook nog met de Unity NL Top 25. Vanavond nog de Party Night. Laat hem aanstaan, ben ik er mooi.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 1/3 overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Vienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte erbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het westen van het land, de meeste vertraging daar nu op de A16 bij daar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein stond een auto in brand. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En op de A20 van Hoeverholland naar Gouda, voor Rotterdam Overschie, een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Zaterdagmiddag, even na tweeën, vandaag 5 september. En dat betekent, we gaan ze weer aftellen. De 25 populairste hits van dit moment.

Ja, we kunnen wel zeggen een van de grotere Nederlandstalige zomerhits van 2026. Een liedje dat meer dan 1 miljoen keer is gestreamd. Gerrit Snijder en Cubaanse Café. En in totaal staat hij 13 weken genoteerd in de top 25 van Unity NL. En morgen dan is hij erbij bij Unity NL on Tour in Park de Houtkamp in Leiderdorp. Is hij een van de 25 Nederlandstalige artiesten. Nou, dit liedje vorige week op 22 en deze week dus de hekkensluiter op 25. Het is 5 september en tot 4 uur gaan we ze aftellen. De 25 grootste hits van eigen bodem. Met deze week 3 nieuwe binnenkomers, de hoogste op 19. En de eerste komen we meteen tegen op nummer 24. En daar vinden we Henk Dissel. Dit is Chansen. Nummer 24.

Afgelopen week 17, deze week 23, in de zevende week voor Corrie Konings en Er hangt iets in de lucht. En daarvoor op 24, de man die afgelopen woensdag nog in de studio was hier bij Unity NL, Henk Dissel en Sjanse, nieuw binnen in de lijst. En Henk vertelde, nou, ik heb eigenlijk best wel een lekkere zomer achter de rug, het jaar waarin die natuurlijk ook getrouwd is. En over een paar maanden dan gaat hij ook nog op huwelijksreis. De top 25 met ook een aantal tips. En dat zijn nieuwe liedjes die vanaf aankomende week nieuw te horen zijn op de playlist van Unity NL. En deze, ja, dat is er zo eentje. Raymond Hermans. Komende woensdag hier trouwens in de studio. Dit is Ons pakken ze niet. De Unity NL.

0: Nog een paar weken wachten en dan gaat zijn gloednieuwe album uitkomen. En deze Tutti Colori, die mag daar natuurlijk ook niet op ontbreken. Wesley Bronkhorst, deze week op 22. En daarvoor als tip voor de top 25, Raymond Hermans met Ons pakken ze niet. De lijst meelezen, dat kan online, unitynl.nl. En dan zie je op 20 Mike Verstegen, Hartslag van je heupen. Eerst op 21 de tweede nieuwe binnenkomer. En deze man, die komen we nog een keertje tegen. Sterker nog, zijn plaat is uitgeroepen tot een van de absolute zomerhits van dit jaar. Rutger van Barneveld. En dit is dan de opvolger van De Zwoele Zomernachten. Die heet Zomerzonstrand 2.0 en staat op naam van Rutger van Barneveld.
1: Nummer 21.

0: Hij zakt 6 plekken van 14 naar 20 in de 10e week. Mike Verstegen, Hartslag van je Heupen. En daarvoor nieuw binnen op 21, Zomerzonstrand 2.0 van Rutger van Barneveld. Afgelopen zaterdag is het nieuwe seizoen begonnen van De Beste Zangers. Met daarin onder andere Desiree, ook Zoë Livij doet mee en heel veel andere artiesten. Waaronder Yves Berendsen. En afgelopen zaterdag was het de editie van Clouseau, afkomstig uit België. En Yves Berendsen die heeft Verlangen daar staan zingen. Nou, Verlangen ken je onder andere natuurlijk ook van Quincy, maar het is van origine van Clouseau. En Yves, ja, hij kreeg daar zoveel positieve reacties op dat hij besloten heeft, ja, weet je wat, dan moet ik dat liedje ook uit gaan brengen. En daarom een dikke tip voor de top 25. Yves Berendsen, dit is Verlangen.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Op 19, het is de hoogste nieuwe binnenkomer. En tevens, dit was ook de singletrack de afgelopen week op de radio bij Unity NL. Tino Martin en Billy Dans met Ik Hoor Niks Geks. En daarvoor Verlangen, nog niet in de lijst, maar wel vanaf aankomende week nieuw op de playlist bij Unity NL. Je hoorde Yves Berendsen. De top 25 met op 17 Danny Vroger en Mickey van Wijk. Knipperlicht komt eraan. Eerst op 18 Marco Schuitmaker. Dit is Loesoe.
1: Nummer 18.

We zijn ze lekker aan het aftellen. De 25 grootste hits van Eigen Bodem doen we iedere zaterdagmiddag in de top 25. En deze week op 17 in de 11e week, komend van 15, Danny Vroger met Mickey van Wijk. Het duet heet Knipperlicht. En daarvoor nog op 17. Of nee, op 18, Marco Scheidmaker en Loesoe. Ja, volgend jaar zijn theatertour door het land. En Loesoe gaat in de 5e week 1 plek omhoog van 19 naar 18. Afgelopen vrijdag is de nieuwste van Samantha Steenwijk uitgekomen. En voor Samantha is dat alweer liedje nummer 3 van dit jaar. Ze heeft een plaat uitgebracht met Wesley Bronkhorst, een solo liedje. En nu dus haar nieuwste, die heet Eén Blik is Genoeg. En dat is een tip voor de top 25. De

Ja, op zich wel makkelijk toch? Een beetje dik doen met de centjes van je papa, de centjes van je vader. Dave Dekker en Papa's Geld, het is een ex-single track en deze week staat hij op nummer 16 genoteerd. Komend van 20 in de tweede week. Ja, en ben je nou benieuwd hoe Dave zingt en hoe dat eruit ziet op het podium? Morgen dan kan je hem zelf gaan bewonderen. Hij staat namelijk op het podium van Unity NL on Tour, is een van de 25 artiesten. In Park de Houtkamp, onderdeel van de Vriendenfeesten. En wij staan daar morgen vanaf 12:30 tot 7:00. De timetable staat inmiddels ook online. Ja, we staan daar met heel veel artiesten. Henk Bernaar is erbij. We hebben Carlo en Leo van Helemaal Hollands. We hebben Marco de Hollander. Daarnaast dus Dave Dekker, die komt optreden. Ook Gerrit Snijder, die komt zingen. Frank van Etten. Ferry de Lits. Gisby. En vele, vele anderen. Nou, voor alle informatie, check even onze website of de socials unitynl.nl. Gaan wij snel door met op 14 Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Naar de nummer 15 Team Rush Hour met Wesley Klein en Brace. Dit is Dans voor mij. Nummer 15.

Eén plek omlaag van 13 naar 14. Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. En dan weer omhoog van 16 naar 15. Dans voor mij van Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. De lijst gaat zo meteen door met de nummers 12 tot en met 1. Ik heb nog een aantal tips voor je klaarstaan. En natuurlijk ook de onthulling, de bekendmaking van de nieuwe singletrack voor de aankomende 7 dagen. Eerst heb ik nog een tip. Dat is een tip van een dame. Haar naam dat is Sabine met het liedje Zaterdag. En we doen ook nog even een classic. Robert Leroy en Salsa. Eerst op nummer 13. Een liedje die is blijven steken op plek nummer 2 in de lijst. En staat er in totaal 12 weken in. En aan deze man, ik vertelde het je net al, staat er dus morgen ook bij Unity NL on tour. Ferry de Lits samen met Shaq. Ze gaan omlaag. 3 plekken. Deze week op 13. Dit is Baco in Monaco.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp PolarSteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via PolarSteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 14:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg in het westen van het land. De meeste files die ontstaan hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 5 minuten. Uitzonderingen zijn de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Rotterdam. Net voor knooppunt Benelux door de wegwerkzaamheden op de A15 een kwartier oponthoud. En de N223 Hoek van Holland richting Delft. Daar is het file rijden voor de aansluiting met de A4 over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! De top 25 is in volle gang zaterdagmiddag 4 september met in dit uur de bekendmaking van de singletrack en nu op 12 Mart Hoogkamer.
5: Yeah. Je zingt ze mee!
6: Nu
5: Elmar!
6: Unity NL.
5: Nummer 12.

0: komt uit de pen van Rob van Zuylen. En Rob van Zuylen zou je onder andere ook kunnen kennen van die grote hit van Rutger van Barneveld, De Zwoele Zomernachten. En nu dus een liedje geschreven voor Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. Afgelopen week 18 en deze week 12. Het is zaterdagmiddag 3 uur geweest en dat betekent deel 2 van de top 25 van Unity NL. De grootste hits van de afgelopen week van eigen bodem. En in dit uur dus nog een aantal tips, nieuwe liedjes die je vanaf komende week bij ons op de playlist gaat horen. En we gaan ook de nieuwe singletrack bekendmaken en dat is dan de belangrijkste plaat, oftewel de dikste tip voor de top 25. Deze week op 10, de mannen van de 3J's. Die hebben een leuk weekend. Het is namelijk dit weekend kermis in Volendam. Dat betekent dat ze onder andere daar de kermishit gaan kiezen. Je zit in mijn hoofd, komt eraan. Eerst op 11, gezakt van 9. Dit is Vincent en dat ben jij.
1: Nummer 11.

Ja, volgend jaar dan hebben ze een groot concert en er gaat een hele grote theatertour aankomen. Met andere woorden, de drie J's die zijn de komende tijd lekker druk en onder de pannen. Je zit in mijn hoofd, gaat twee plekken omhoog van 12 naar 10 in de derde week. En Vincent, hij staat er 6 weken in. Hij gaat omlaag, twee plekken van 9 naar 11. Bas Brummelhaus. Ja, het is een nieuwe naam. Het is een nieuwe zanger. Een jongen die in ieder geval alles eraan heeft gedaan om eruit te halen wat erin zit. Deze week is namelijk zijn debuutplaat uitgekomen. En dat is wel meteen een debuutplaat met een hoofdletter D. Het liedje heet Wondervrouw en ik ga hem nu aan je introduceren. Het is nieuw talent. Binnenkort gaan we hier ook kennis met hem maken in de studio. En het is ook meteen een dikke tip voor de top 25. Bas Brummelhaus. De Unix

0: Bij het horen van dit liedje ja, moet ik toch altijd een beetje denken alsof je op een bedje ligt op de Dominicaanse Republiek met een cocktail en dat je dan even de zee ingaat en ja, dat je eigenlijk gewoon een soort van de tijd bent vergeten. Bachata Bayando van Django Wagner. Deze week staat hij op plek nummer 9. En als tip hoorde je Bas Brummelhaus en Wondervrouw. En binnenkort dan is hij hier in de studio. Complete agenda met alle artiesten die vind je op onze eigen website. En dat is unitynl.nl. Gaan wij door met op 7 de langst genoteerde plaats Just in the Wild met Cheerio. En in totaal staat hij er 25 weken in. Die ga je horen naar de nummer 8. En wederom blijft hij daar staan. Het is Yves Berendsen. Dit is Misschien is het tijd.
1: Nummer 8.

0: Nou, ik kan je wel verklappen. Er gaat nieuwe muziek aankomen van Justin. En dat gaat gebeuren deze maand nog aan het einde van september. Justin de Wild en Cheerio, 25 weken genoteerd. En één plek gaat hij omlaag van 6 naar 7. En Yves Berendsen, hij blijft staan in totaal 9 weken genoteerd op plek nummer 8. Jeroen van Zelst, morgen is hij erbij op het podium van Unity NL on Tour. En gisteren is zijn nieuwe liedje uitgekomen met een bijzondere titel. En ik ga morgen ook vragen wat dat nou exact betekent. Ik ga niet van roosje naar roosje. Nou, het is er in ieder geval eentje die je lekker snel mee kan zingen. En een tip voor de top 25. Dit is de nieuwste van Jeroen van Zelst.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: ging voorlopig op de dijk of in het reuzenrad, of in ieder geval met een biertje in haar hand. Want dat is namelijk kermis in Volendam. Ik vertelde net al, de drieërs die zijn daar druk mee bezig. En Monique, ja, die zegt altijd, dit weekend, wat er ook gebeurt, dat hou ik altijd vrij in mijn agenda. Gewoon geen optredens, want ja, Volendam staat op zijn kop en daar wil ze natuurlijk gewoon bij zijn. Niet naar huis, ja, toch gaat ze wel omlaag van 5 naar 6 in de 7e week. En je hoorde haar in de top 25 van Unity NL op zaterdag 5 september. Gaan wij snel door, deze week op 4. Vissa Mens Friend van Donnie en Robert van Hemert komt eraan. Eerst op 5, Jeffrey Heese, dit is Loco.
1: Nummer

van 7 naar 4. Het zijn Donnie en Robert van Hemert met Fisherman's Friends. Ik heb er een tip en die tip staat op naam van Dora. En Dora, dat is de vrouw van Robert Pater. Nou, Robert komt binnenkort ook weer met nieuwe muziek uit. Samen hebben ze ooit duetten opgenomen. Dora gaat ook heel vaak mee naar de optredens. En sinds een paar jaar is Dora zelf ook weer lekker solo aan het optreden. En deze week is er een nieuw liedje uitgekomen. Nou ja, nieuw. Het is eigenlijk een cover, dus het zou zomaar kunnen dat je hem mee zou kunnen gaan zingen. Het is ook een tip voor de top 25. De titel: Griekse Nacht. Ja,

Dora en Griekse Nacht, een tip voor de top 25. En dan zijn we aangekomen bij het erepodium. Betekent dat we de ontknoping van deze week gaan naderen. Ja, die top 3, hoe ziet die eruit? Ik kan je in ieder geval vertellen, Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten gaat 1 plek omlaag. Hij staat er 14 weken in, vorige week 2, deze week 3. En van 3 naar 2 in week nummer 8 gaan Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Ja, dat betekent dus dat er een kleine verschuiving is geweest op het erepodium van deze week in de top 25. Met nu dus op 3, Rutger van Barneveld, meezingen met Zwoele Zomernachten. Nummer 3.

0: hit worden. En daarom vanaf dit moment de nieuwe singletrack op de radio bij Unity NL voor de aankomende week. Numidia en Sean Best. Dit is Habibi.
1: Dit is deze week de Unity NL singletrack. Numidia en Sean West. Habibi. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

vanaf dit moment de singletrack voor de aankomende week bij Unity NL op naam van Numidia en Sean West met Habibi. De top 25. Morgen dan kan je de lijst nog een keertje horen, maar dan non-stop tussen 12 en 2. Vanmiddag, ook wel eventjes leuk, de pre-party voor morgen. Dan hebben we Unity NL on Tour. En vanmiddag zit ik hier in de studio met Rudo. Gaan we terugblikken naar Unity NL on Tour met optredens uit Voorschoten. En we gaan vooruitblikken naar de tour van morgen vanaf 12:30 in Park de Houtkamp in Leiderdorp. Belooft echt heel erg leuk te gaan worden. 25 artiesten, die staan allemaal op het podium. Dus zorg dat je erbij bent, ook gewoon gratis entree en iedereen is welkom. En van mij heb je nu nog één ding te goed en dat is de nummer 1. De nummer 1 blijft ook de nummer 1. Vorige week en de week daarvoor stond hij daar ook. Dus 3 keer op 1 en in totaal staat hij er 8 weken in. Ik heb het dan over Joey Nicolai. Dit is Tinto de Berano. Nummer 1.

0: klassieker. Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money, dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A4 Rotterdam-Amsterdam voor knooppunt Hoofdvliet 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

had ik jou moeten laten weten dat ik alleen wou zijn en je wou vergeten. Ik had verloren van de fles, het was voor mij een wijze les.

0: dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 1:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in het westen van het land. De A4 om te beginnen, daarna richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht en er staat daar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, it's a man. Hier hoor je Nederland.
4: Wat een aankondiging, niet te geloven. Goedenavond!
5: Yeehoe!
4: Hoe is het, Krabbe? Lekker hoor!

0: Lekker hoor.
1: Mick Harre en Sweet Caroline, zoals hij hem deed bij de Voorschotense Paardendagen bij Unity NL on Tour. Goedemiddag, zaterdagmiddag. Het is 5 september 2026. En we maken ons op voor een nieuwe Unity NL on Tour morgen bij de Vriendenfeesten in Leiderdorp. En hij is er natuurlijk ook bij. Elmer Bus, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, de man die al die artiesten op het podium mag aankondigen morgen. En hoe doe jij dat toch met dat weer?
2: Met het weer, nou dat straal ik in van tevoren. Dan denk ik, dan mag het een paar dagen voordat we een tour hebben van Unity NL flink regenen en stormen. En dan op de dag dat die tour is, dan moet het zonnetje schijnen.
1: Ja, en dat gaat weer lukken. Morgen schijnt het hartstikke lekker weer te worden met 4, 25 graden en een zonnetje. Eigenlijk wel een verademing als je kijkt naar de Vriendenfeest in Leiderdorp. Want de afgelopen 2 jaar was het volgens mij 30 plus, hè?
2: Ja, 2 jaar geleden was het volgens mij bijna 35 graden. En geloof me, het was echt bijna niet te doen. Afgelopen jaar zaten we volgens mij rond de 30 graden. Dus eigenlijk met die weersvoorspelling van dit jaar, die 4, 25 graden, ja, ik zeg top.
1: Ja, we begonnen net met Mick Harre, Sweet Caroline. Mick Harre was niet alleen, hij was met...
2: Emma Lacroix.
1: Emma, ik wil zeggen, ja, ik ken een Eline Lacroix. Dus daar was ik even mee in de war. Dat is een stemactrice. Volgens mij geen familie hoor. Maar dit is Emma Lacroix. Samen deden ze het nummer Rijk. En nu dan alleen Sweet Caroline. Daar heeft hij echt al jaren succes mee, hè, met dat nummer.
2: Ja, dat is echt ongekend. Het is van Neil Diamond. Zoals hij zelf dan heel mooi zegt. Nelis Diamant altijd. Dit is zo'n liedje. Dit zingt hij over 20 jaar. Mocht Mick dan nog zingen, zingt hij dat nog steeds.
1: Ja, verder hadden wij op die tour onder andere Vincent. Zometeen hoor je Dromedans van hem. Joey Nicolai hebben klaarstaan met Tinto de Verano. En die had ook nog een of ander drankje meegenomen.
2: Ja, een Tinto de Verano. Heb je hem gedronken?
1: Ik heb hem gedronken. Ja, had er een eigen sticker opgeplakt. Ik dacht eerst dus dat hij zijn eigen label had met dat merk. Maar het was een stickertje wat er overheen zat. Ik heb hem gedronken de dag erna. Het was een warme dag. Dus ik denk, nou, ik kan wel even wat opentrekken, toch?
2: Ja, het is een soort tegenhanger van het welbekende drankje Sangria. Moet zeggen, dit is echt wel heel erg lekker. En dat liedje van Joey staat natuurlijk op nummer 1 in de top 25 van Unity NL.
1: Ja, dat ook nog eens een keertje. En die top 25 heb je vanmiddag gehoord. En hoor je morgen ook nog eens een keertje non-stop. Zometeen gaan we ook nog wat artiesten draaien die... morgen kan tegen gaan komen op dat podium in Leiderdorp. Kortom, Unity NL on Tour met een vooruitblik naar de Vriendenfeest in Leiderdorp en een terugblik naar de Voorschotense Paardendagen. We zeiden het al, hij stond daar op het podium. Joey Nicolai, Tinto de Verano hoor je nu live.

0: Marco de Hollander, ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht. En soms, ik vind het eigenlijk een beetje vies, zingt hij dat dan ook? En dan zingt hij Rudo, ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht. Of als jij er rondloopt, dan zingt hij Elmar, ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht. Dan denk ik, wat heb jij zitten denken, Marco de Hollander?
1: Ja, dan hoop ik gewoon dat hij heel diep geslapen heeft.
0: Wat, ja, en dat hij, ja, maar waar, ja. Zullen we het daar maar gewoon op houden?
1: En dat hij dacht, ik kom mijn nieuwe liedje in de studio van Unity NL bij Elmar promoten.
0: En dat hij daar dan aan gedacht heeft.
1: Nou, dat hoop ik eigenlijk.
0: Dat is de veiligste gedachte die je kan hebben, Elmar. Ja, hij is er morgen bij je bij Unity NL on tour. Eigenlijk, altijd als we in Leiden-Dorp staan bij de vriendenfeesten, morgen dus ook weer, is Marco er.
1: Nou, sterker nog, Marco zegt ook, wanneer zijn die vriendenfeesten weer? En dat zegt hij meestal al ergens in maart of april en dan weet ik de datum. En dan houdt hij die eigenlijk altijd al een soort van apart om daar sowieso op te treden. Want hij zegt, ja, mijn fans die vinden het echt een heel erg leuk podium. En zelf vindt hij het sfeertje in dat park ook heel erg leuk.
0: Ja, nou is er altijd een tijdschema van artiesten die komen. Even een tipje van de sluier. Wie staan er morgenmiddag en vanaf hoe laat?
1: De timetable. Nou, om 00:30 dan gaan we beginnen. En om 01:00 staat dan de eerste artiest op het podium. Dan beginnen we met Danny Poppinghouse. Maar we hebben bijvoorbeeld Henk Bernaar. Komen veel mensen voor. Rond 16:50 staat hij op het podium. We hebben Frank van Etten, die staat om 16:30 gepland. Dave Dekker, bekend van onder andere Monica en Papa Scheld, om 17:45. Cubaanse Café, Gerrit Sneijder, is er om 17:45. We hebben Andy van der Leek, die heeft een liedje met John Zoet uitgebracht.
0: Ja,
1: die staat ook op het podium, die komt om 14:45 al. En Marco de Hollander, die staat om 14:00.
0: Oké, okay, nou dan staat hij voor zijn doel vrij laat. Want meestal staat hij wel als een van de eerste, toch?
1: Dit is nog wel vrij op tijd.
0: Ja, Marco de Hollander dus op dat podium morgen bij Unity NL on tour. Wil je er meer over lezen? UnityNL.nl. Dit is Unity NL Tour met optredens van de tour van de Voorschotense Paardendagen. Weet je nog uit je hoofd wanneer dat was?
1: Ja, dat was in het laatste weekend van juli.
0: Juli.
1: Ja, dat was ook echt een mooie avond. Dat was, ik denk dat het zo'n 22 graden was. Het was windstil, het was druk, het was gezellig. Er hing sfeer.
0: Ja, en op het podium stond onder andere Vincent. Die deed Dromedans 2 keer. Op het einde deed hij hem met een hardstyle versie. Het was ook echt wel heel laat toen. Volgens mij rond 23:50.
1: Ja, die stond laat gepland. Maar ja, het leuke bij Vincent, dat is een soort van levende stuiterbal op het podium.
0: Ja. Nou ja, en hij deed hem inderdaad 2 keer. Eén keer dus met die hardstyle remix. Maar ook de versie zoals je hem ook kent van de radio. Dit is Dromedans bij de Voorschotense Paardendagen.

0: Jeroen en Hele Nacht Liggen Dromen. En Vincent hoorde je nog met de dromendans. Het was eigenlijk een beetje een dromenhoekje.
1: Nou, het is wat. Eerst Marco de Hollander. Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Dan de dromendans van Vincent. En dan heeft Jeroen ook nog die hele nacht liggen dromen.
0: Ja, die Jeroen, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, die is hier één keer geweest in de studio. En sinds wel heel gek, hij heeft pas één eigen liedje. Is mega enthousiast, maar heeft ook echt op een aantal grote podia gestaan. En heeft ook wel een goed team om zich heen.
0: Ja, en hij stond daar op dat podium. Wie daar ook stond, Donnie den Heijer.
1: Klopt, nieuw talent uit Brabant. Die heeft toevallig een nieuw liedje uitgebracht. Daar deed hij ook de primeur van bij ons met Poppetjes in je ogen.
0: Ja, die gaan we niet draaien zo meteen, hè, want jij had Zwoele Zomernachten uitgekozen.
1: Nou, die deed hij ook. De grote hit van Rutger van Barneveld. En ik denk, ja, dan moeten we die eventjes erbij pakken natuurlijk.
0: Ja, dus zometeen hoor je Donnie den Heijer met Zwoele Zomernachten. Maar eerst hoor je, en dat is geen live optreden, want ze staan morgen op het podium bij ons. Wordt trouwens ook allemaal weer opgenomen, hè?
1: Ja, klopt. Alle optredens die nemen we op. En dat gaan we binnenkort een keertje uitzenden.
0: Ja, en ze staan op het podium volgens mij voor de allereerste keer bij Unity NL Ontour, de Alpenzusjes.
1: Nou, ze hebben wel een paar keer bij ons gestaan, maar dat was een ander project. Dat was Sint voor Iedereen in de Winkelhof. En nu staan ze inderdaad volgens mij voor de allereerste keer.
0: Zullen we jou ook een pruikje opdoen?
1: Ja, welke kleur zijn we dan geven?
0: Groen. Nee, oranje van Unity NL.
1: Dat ziet er dan niet uit, word ik een soort clownbassie.
0: Met zo'n bobje, toch? Die hebben ze altijd in die, in die pruikje zitten. Hoe is ooit die act bedacht eigenlijk?
1: De Alpenzusjes, die zijn eigenlijk echt al van vroeger. Je hebt al meerdere soorten Alpenzusjes gehad met andere bezetting erin. Maar het origineel stamt, ik denk uit de jaren 70, jaren 80.
0: Toen had je die al.
1: Toen bestonden de Alpenzusjes
0: al. Niet met deze zangeressen dan, zeg maar.
1: Nee, dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet. Nee.
1: Dat is echt onmogelijk.
0: Die waren toen drie.
1: Ik denk dat ze nog niet eens geboren waren.
0: Nee, in ieder geval de Alpenzusjes, je hoort ze nu met opgeblazen. Dit is Mexico.

0: Vroeger zomernachten van Donny Den Heijer. En ook de Alpenzusjes zijn opgeblazen met Mexico. En de Alpenzusjes staan morgen op het podium bij Unity NL on Tour. Zometeen hoor je Jeffrey Leunenberg en Gina, de live versie van de Voorschotense Paardendagen. En iemand die er morgen ook bij is, is ja, eigenlijk wel een Leids talent. Vorig jaar stond hij er ook bij. Hij heeft onder andere op de Tina-dagen gestaan. Ik heb het over Marlon.
1: Ja, staat hij dit jaar trouwens weer op die Tina-dagen in Wassenaar. En ga ik het verklappen, ja of nee?
0: Tuurlijk.
1: Ja, ga ik gewoon doen.
0: We zijn met vrienden onder elkaar.
1: Ja, zeker. Ja. Druk eromheen. Er komt deze maand een nieuw liedje van hem uit. En dat is een duet. En dat is met iemand uit Brugklas.
0: Oh, van de serie van Zep.
1: Ja,
0: van
1: klopt.
0: NPO, van NPO 3. En jij kent diegene ook?
1: Heel eerlijk, nee. Ik heb, het is een zij. Ik heb daar gisteren even opgezocht. Maar ik kijk geen Brugklas.
0: En hoe komt Marlon dan weer bij haar terecht?
1: Ja, ik denk misschien wel via de Tina-dag. Dat zou me dus helemaal niks verbazen.
0: Ja, want daar lopen al die kindersterren tenminste. Die kinderidolen lopen daar altijd.
1: De Zep-sterren van het Junior Songfestival. Ik denk dat hij daar wel gewoon goede contacten legt.
0: Hoe gaat dat carrièrepad van Marlon nou lopen, denk jij?
1: Hij wil heel graag.
0: Ja.
1: Hoe gaat het lopen? Dat vind ik lastig. Hij komt natuurlijk uit Leiden. Nou ja, uit Leiden komen heel veel die allemaal groot worden. Dus zullen we gewoon hoog inzetten?
0: Ja. Gaat hij ooit in de top 40 komen?
1: Oh, dat vind ik lastig.
0: Gaat hij een hit scoren? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ik denk dat hij nog wel een keer een hit... Ik heb ooit gezegd, de eerste keer dat hij bij mij in de studio was... dit wordt een soort van Lil Kleine-achtige artiest. En die allure die heeft hij op zich al wel een beetje.
0: Nou, die grote bek heeft hij wel.
1: Ja, ook tegen zijn moeder.
0: Nou, noem mij Pik. Nou, hallo.
1: Pik omhoog.
0: Ik ben meneer van 44, hè. Ik weet niet of Marlon zit te luisteren nu.
1: Maar... Ja. Nou, hoe ga je morgen noemen dan, vind je?
0: Hij,
1: Knul.
0: Jochie.
1: Knul.
0: Knul. Knaap.
1: Nee, Knul. Dat is meer voor Tante Cor. Hé, Knul. Kom eens zitten.
0: Hé, Knul. Hallo. Nee, goed op het telefoon staat hij er morgen bij. Hoe
1: zit je goed?
0: Weet je het uit je hoofd, Marlon?
1: Nee, uurtje of vijf, denk ik.
0: Okay, dan zoeken we zo meteen op. Komen we eventjes op terug. Marlon dus, Leidse artiest. Dit is Praten bij Unity NL.

0: Jeffrey Leunenberg en Gina. Ja, die kon je ook wel lekker meezingen natuurlijk. Maar dat is in principe ook onze slogan. Hè? Je zingt ze mee.
1: Ja, dat is een beetje, dat moet wel. Je moet er of vrolijk van worden, of het meezingen, of het leren meezingen.
0: Ja, Unity NL Tour morgen weer vanaf een uurtje of 1:30. Dan kun je daar komen staan bij Park de Houtkamp. Gratis toegang. We hadden nog beloofd om te vertellen hoe laat Marlon op het podium zou staan.
1: Ja, ik heb even gekeken. 4:45.
0: Kort over 5 morgenmiddag. Dus voor de fans. Er is altijd 1 fan van Marlon. Die is er altijd bij.
1: Ja, volgens mij worden het steeds meer fans van Marlon.
0: Ja, maar dat is wel positief.
1: Het zou me niks verbazen als er gewoon een complete bus aankomt morgen. Met allemaal fans van Marlon.
0: Nou, er is ook een Marlon fanclub al, hè, inmiddels.
1: Is hij er?
0: Die heb ik niet eens.
1: Ben jij dan de voorzitter?
0: Dat ene meisje, wat ook bij Cent voor Iedereen was, die heeft dat opgericht. Maar ik doe van alles, ik haal van alles uit. Ik heb van de week nog in een sloot gelegen voor mijn televisieprogramma.
1: Over een soort spriet ben je gaan lopen, zag ik.
0: Het was spriet lopen en toen dacht ik, dat kan ik wel. Het zag er heel makkelijk uit. En toen liep ik daar op mijn kaplaars, want het waren de Weiland Games. En toen ben ik de sloot ingedoken.
1: Ja, maar even heel eerlijk, wat in jou dacht, dit kan ik wel. Want als ik zo'n balk zie, dan weet ik wel van tevoren al, dan moet ik mijn vingers niet aan branden.
0: Nou, weet ik veel. Ik dacht,
1: makkelijk.
0: Normaal kan ik toch ook recht lopen.
1: Maar wacht even, vertel dan wel eventjes. Jij lag in die plomp,
0: ja,
1: tussen de blubber. En daarna kwam er een ander ventje.
0: Ja, die liep binnen 10 seconden in één keer naar die bel.
1: Dat stond toch frustrerend?
0: Dat is heel frustrerend.
1: Dat is toch erg?
0: Maar goed, het was wel leuk. De beelden kun je terugvinden op onze website centraalplus.nl. Zometeen, dan hoor je Janie. Echte liefde is te koop. Maar eerst de man die morgen ook op het podium staat van Unity NL on Tour. Ferry de Lits. Dit is Viva Cerveza.

0: Gerpold. Jammer dan bij Unity NL.
1: Wacht even, we doen even een telefoongesprek. Jij belt mij op.
0: Tring, tring.
1: Ja, met Elmer.
0: En dan vraag, met Rudo.
1: Ja, dan vraag mij gewoon eens wat.
0: Hey Elmer, wat ga je vanavond doen?
1: Oh, ga ik even kijken.
0: Ja, mooi hè, jammer dan.
1: Grappig hè.
0: Mooi ja, hoe die artiest. Maar door de speakers klinkt dat heel normaal. Maar op de radio is het dan toch... Denk je, wat staat iemand te overdrijven te praten?
1: Nou, wat wij wel eens kunnen doen, en dat is wel grappig... Je ziet natuurlijk altijd naast het podium iemand staan die het geluid doet... die de banden instart en die zorgt dat het allemaal goed werkt. Als je dan de koptelefoon op doet, kan je dus ook gewoon echt...
0: Alleen de stem.
1: Alleen de stem horen. Dat is best heel grappig.
0: Oh, dat ga ik morgen even doen.
1: Moet je even doen. Bij wie ben je benieuwd?
0: Nou, dan wel eens een keer naar Marco eigenlijk. Ja, die kan gewoon zingen natuurlijk, ja. Maar vind ik wel leuk om te horen.
1: Oké, nou ik ben benieuwd. Maar dat is een beetje het geheim, zeg maar, wat er naast het podium gebeurt.
0: Ja, de man van het geluid. Hey, zometeen dan hoor je deel 2 van Unity NL on Tour van de Voorschotense Paardendagen. Waar ook Luc Burghout op het podium stond. En die deed onder andere deze, Iedereen is van de Wereld.

Hoe is ie? Gaat ie lekker, man? Goed zo, goed zo. Hebben we nog een beetje zin in een feestje? We gaan nog lang niet naar huis, hè? We hebben zo ook nog een jarig hier in ons midden. Maar dat zal ik jullie zo vertellen wie het is, oké? Doe lekker relaxed. Jongens, neem nog een drankje erbij lekker. Alles is goed, hè? Alles is goed vanavond.

Even kijken, is het bijna zover, Esmeetje? Nog 1 minuut. We hebben een jarig in ons midden, hè? We hebben een jarig. Ja. Oh, van iedereen.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Goed, dames en heren, vier het leven met C'est la vie!

0: C'est la vie. En van Goesveld, Purmerend van Femke Hengeveld hoorde je hier bij Unity NL. Met optredens van Unity NL on tour van eind juli tijdens de Voorschotense Paardendagen. En dat zenden we allemaal uit omdat er morgen weer een Unity NL on tour is. Om alvast een beetje in de stemming te komen. Hè?
1: Heb je er een beetje zin in?
0: Ik heb er heel veel zin in.
1: Nou, ik weet wat jij gaat doen morgen.
0: Ik ga één of twee afleveringen van Rudo de Straathoekshow opnemen.
1: Ik moet zeggen, ik vind dat altijd wel de leukste die je dan opneemt bij die tours. Omdat die mensen zo los en gezellig zijn.
0: Ja, maar dat heeft ook te maken met wat ze drinken, hè, doorgaans.
1: Dat is ook wel waar.
0: Ja, dus morgen weer een Unity NL on tour in Leiden-Dorp. Dus we gaan opnames maken voor de Straathoekshow Rudo. Die ga je dan ergens komende week op woensdag zien. Ja, en ik hoop nog wat artiesten te spreken. Ja, en als je er zelf bent en je wil een keer op tv, spreek me gerust aan. Hè. Dat mag
1: waar, heb je, waar heb je zin in?
0: Hoe bedoel je?
1: In welk gesprek met welke artiest denk jij, nou, die wil ik wel eventjes spreken?
0: Nou, ik vind Marco altijd... ik kom toch altijd wel weer terug op Marco. Maar ik moet zeggen, ja, er staan er weer zoveel. Dave vind ik ook altijd gezellig, ja, Dave Dekker.
1: Altijd enthousiast. Ik vind Ferry altijd heel leuk. Ik ben ook trouwens heel benieuwd naar Bram Bongers.
0: Ja. Dat is ook wel leuk.
1: Ja,
0: zullen we zo meteen even Bram gaan draaien?
1: Ja, doen we dan de nieuwe, dat ideale recept van hem?
0: Gaan we zo meteen even draaien. Verder hoor je optredens van Unity NL on tour van de Voorschotense Paardendagen. Met zo meteen onder andere nog Ray Benjamin en ook Pierre van Dam. Maar nu eerst Jarno Vergouwen. Dit is Cafeetje.
2: Ja, dankjewel. Dan zijn we bij het volgende liedje aangekomen. We zijn in het soort van in een cafeetje. Dus dat kan het liedje Ik zit in een cafeetje niet ontbreken.

0: Bram Bongers en ideale schoonzoon. Jij zei net al, hè, daar kijk je ook wel naar uit. Morgen.
1: Ik ben wel benieuwd. Die jongen die is hier een paar maanden geleden geweest met zijn eerste liedje. En ik ben wel benieuwd, zeg maar, hoe die er live bij staat. Volgens mij is die onwijs energiekvol en ik geloof daar wel in.
0: Ja, ik draaide net al eigenlijk per ongeluk de verkeerde, want je wilde dat ik het perfecte recept ging draaien. Ja,
1: dat is de nieuwe, maar die ideale schoonzoon die heeft het leuk. Beter gedaan.
0: Nou, dan,
1: dat was zeg maar zijn doorbraakliedje.
0: Hey, wij gaan nog even terug naar Voorschoten. Ray Benjamin. Ik schrok eigenlijk wel van hoe de vader van Ray Benjamin erbij zat. Die zit misschien nu ook wel te luisteren. En die vindt dat vast niet erg dat we het er even over hebben.
1: Ja, is heftig, hè?
0: In ieder geval, mensen van vroeger die wat ouder zijn, die kennen Raymond Leest ook nog wel. Want Raymond die zong vroeger ook, hè?
1: Ja, Raymond heeft heel lang gezongen. Heeft natuurlijk Café Mijn Schoonmoeder gehad in Leiden. Was echt wel een hele populaire tent waar voor toendertijd, en dat is wel bijzonder, al best wel heel veel grote namen kwamen optreden. Van Django Wagner tot Stef Ekel, Willem Bart, die kwamen daar allemaal over de vloer. Het was een heel klein zaakje, maar wel altijd vol.
0: Ja, maar die man die heeft zo'n ongeluk met zijn gezondheid. Want hij moet al, hij mist een voet.
1: Ja, hij mist een been. Maar hij heeft ook echt allerlei kwalen en problemen. Ligt heel veel in het ziekenhuis. En het grappige is ook altijd, als we elkaar weer zien. Ik vraag ook altijd, hoe gaat het met je? En eigenlijk weet ik wel dat het niet heel erg goed met hem gaat. En dan zegt hij altijd, ja, je weet het, El, onkruid vergaat niet. Ik zeg, nou, plak er nog maar een jaar aan vast.
0: Nou, en iedere keer lukt hem dat wel. En ik vind het zo mooi, ik heb er ook foto's van gemaakt, hoe hij vol bewondering naar Ray Benjamin zit te kijken.
1: Ja.
0: Want die is echt, het is echt zijn trots.
1: Zeker. En ik hoop ook dat hij enorm kan gaan genieten als Ray over een paar maanden op 31 oktober in de Stadsgehoorzaal staat in Leiden.
0: Een paar maanden.
1: Volgende maand. Zeg maar een week of, wat is het, 8, denk ik.
0: Zoiets, dan staat hij in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Nou, in ieder geval hoor je, ik ga zo meteen Raymond Lees gewoon even draaien.
1: Zullen we dat hele oude liedje Als ik jou niet had?
0: Ja, die ga ik zo meteen
1: met Melissa bij in de videoclip.
0: Ach jee.
1: Ja, dat is echt heel lang geleden.
0: Die woont tegenwoordig toch ergens in Bleiswijk of zo?
1: Ja, ik durf het niet te zeggen. Ik weet één ding zeker, ik denk dat ze niet meer zingt.
0: Nee, en ik denk ook niet dat ze nu zit te luisteren. Dus ik denk ook niet dat ze het ons kan laten weten. Nou, zometeen in ieder geval Raymond Leest. Is eigenlijk een beetje een Unity NL classic. Als ik jou niet had, hoor je zometeen naar Ray Benjamin. Zoals zijn optreden klonk met Wat Liefde Is. Tijdens die Voorschotense Paardendagen bij Unity NL on Tour.

0: Nostalgie.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Raymond Lees was dat, de vader van Ray Benjamin, die vroeger dus eigenlijk best ook wel veel gezongen heeft en ook wel groot was in Leiden.
1: Ja, en ook wel daarbuiten. In Den Haag heeft hij veel opgetreden. Ik heb hem nog wel eens meegemaakt in... ik heb vroeger natuurlijk heel veel gedraaid. En hij moest nog wel eens een keertje komen optreden bij zo'n roadshow voor een drankje. Echt, dat was bij Zwolle in de buurt of zo. Daar heeft hij dan ook gewoon gestaan.
0: Oh, wat grappig, ja. En nou ja, we hadden het net over de gezondheid van Raymond. Die ja, ook echt enorm afgevallen is. Hè? En nu wel echt aan het genieten is van wat zijn zoon allemaal op het podium uitspookt. En die spookt een heleboel uit. Hij heeft eind volgende maand, dan heeft hij zijn eigen eerste echt grote concert in de stad Gehoorzaal. Met ook heel veel artiesten. Ik zag dat Mart komt daar optreden. Kira van de Graaf.
1: John West komt daar optreden. Harry van het Kamp.
0: Die ken ik niet, of wel?
1: Jawel, dat is die influencer is dat. Die heeft ook meegedaan met Ex on the Beach.
0: Oh, die? Ja, ja,
1: ja, dan weet je wie het is. Even denken hoor, wie komen er nou meer allemaal optreden? Ja, volgens mij nog één hele grote naam. En die gaat hij ergens in september bekendmaken. Frank van Etten is erbij. Dus volgens mij moet dat een hele bijzondere avond worden.
0: Over Frank van Etten gesproken, die komt morgen ook optreden bij Unity NL on Tour bij die vriendenfeesten in de Houtkamp. Gratis toegang, vanaf 1:30 kun je binnenkomen. Duurt tot 1:07. Huisje op wielen, ja, die moet hij wel gaan zingen, toch?
1: Ja, Huisje op wielen en Leven als een zigeuner.
0: Zometeen gaan we Huisje op wielen eventjes draaien. Maar eerst gaan we terug naar opnames van eerder, ja, eigenlijk voor de zomer of in de zomer, hè, bij de Voorschotense Paardendagen. We stonden er toen voor de tweede keer met Unity NL on Tour. En wie daar op het podium stond onder andere was Pierre van Dam.

0: Frank van Etten, huisje op wielen. Hij is erbij morgen bij Unity NL on Tour. En wat een heerlijk weer hebben we nog dit weekend. We hebben toch geluk, hè, met die tour morgen. Maar ook eerder vandaag natuurlijk de Pride in Leiden. Die hebben we live uitgezonden op televisie nog bij Centraal Plus.
1: Ja, ik heb er niks van gezien, want nee, ik was andere dingen aan het doen. Maar eventjes, afgelopen vrijdag was het natuurlijk onstuimig. Behoorlijke wind, code geel. Dat zou niet best zijn als dat vandaag en morgen ook zo was.
0: Nee, maar het is dus... Hoe kan dat? Nou ja, dat is niet te verklaren. Maar dit weer van vrijdag hadden we prima vandaag kunnen hebben. Of morgen.
1: Ja, klopt. Nou ja, gelukkig hebben we dat niet. Het enige is natuurlijk wel de escape die we hebben in dat park. Dat we, mocht het nou heel slecht weer zijn, dat we in die grote feesttent kunnen staan.
0: Nou, heeft ook al een sfeertje. Maar mensen moeten dan toch bedenken, ga ik erheen?
1: Nou, dat is het. Weet je, heel eerlijk. Stel nou dat het zondagmiddag is. Het is 2:30 en jij hebt op de planning staan om naar de tour te gaan van Unity NL.
0: Stortregen.
1: Ja, je ligt lekker op de bank en je denkt, ja, weet je... Prima, ik kan ook lekker een beetje voetbal kijken en ik kan gewoon een beetje in huisdingetjes doen. Ga je dan je aankleden op de fiets, op de brommer of met de auto om dan richting een park te gaan waarvan je denkt, ja, misschien word ik wel helemaal nat en is het ongezellig of zo?
0: Nou ja, ik denk dat je dat dan in ieder geval minder snel doet.
1: Maar goed, morgen 24 graden, dus we gaan het niet over regen hebben, anders gaan we dat nog afroepen.
0: Nee, ook niet die regendans doen.
1: Nee, is goed. Ik moet sowieso niet dansen.
0: Nee, ik ook niet. Wij DJ's zijn daar niet goed in.
1: Hashtag strijkplank.
0: Strijkplank.
1: Ja, gewoon.
0: Zometeen Dennis van Dam. En dit wordt een avond. Maar eerst Bart van Loon. Dit is Ik zeg je eerlijk.

Er was niets aan de hand, tot jij de horoscoop ontdekte in de ochtendkrant.

0: Hoera!
1: Hoera.
0: Dus, nou, dat kan niet.
1: Oh nee, dat kan niet.
0: Blijf op de radio, hallo. Net 6:30 geweest. Dennis van Dam en dit wordt een avond. Het is altijd wel één artiest die Hyper de Piep zegt.
1: Ja, of Hop.
0: Hop, ja, Hop zeggen er heel veel.
1: Hop, Hyper de Piep.
0: Ja, en wat tegenwoordig van de laatste jaren is. En in 3, 2, 1, en dan komt het refrein. Dat is van de laatste 2 jaar, denk ik.
1: Ja, en wat al heel oud is, maar ook van de laatste jaren, dat is overal H-O-E-R noemen.
0: Ja, waar het kan in de plaat.
1: Ja. Ja, en dat kan in heel veel liedjes.
0: Dat kan echt in heel veel.
1: Ja, is gewoon hoer trouwens, hè?
0: Ja. We beginnen recalcitrant te worden in.
1: Ja, het is zaterdagavond.
0: Ja, dat is waar, hè. Misschien heeft het ook te maken met die 3 bier die voor je staan.
1: Dat zou ook kunnen. Een beetje in de stemming komen.
0: Helemaal Hollands is er morgen ook bij tijdens die tour in Leiderdorp. En laten we eens even draaien met het Sertaki-feest. Zometeen hier ook nog trouwens Diego Holtzke met Moment.
1: Gooi ik even een paar borden kapot.

0: Gerrit Snijder, Cubaanse Café, Dave Dekker met Papa's Geld en Helemaal Hollands met het Sirtaki-feest. Ja, dat waren drie artiesten achter elkaar. Elmar, die we gaan zien op het podium morgen bij Unity NL on Tour.
1: Ja, drie op een rij.
0: Drie op een rij. Bingo!
1: Ja, wat zou je willen winnen?
0: Ja, wat kun je winnen bij een...
1: Iets van alles.
0: Doe maar het zoetigheidspakket.
1: Oh ja, vroeger had je altijd bij van die bingo's in van die clubhuizen en zo... dat je dan een boodschappenmand kon winnen.
0: Die wil ik wel. Een boodschappentas vol.
1: Met inhoud.
0: Wij hebben dat een tijd geleden ook nog gedaan. Hebben we ook nog een bingo gedraaid, toch? Voor die ene mevrouw van de Hoeksteen in Leidendorp.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, dat waren best wel grappige prijzen.
0: Met Pasen en met Kerst.
1: Ja, maar weet je wat zo grappig is? Die fanatieke bingo'ers, die zijn heel serieus.
0: Die zijn heel... Ja, bloedfanatiek zijn die.
1: Echt, daar moet alles goed gaan. En je mag niet te langzaam, maar ook niet te snel praten.
0: Nee, want anders zijn die deelnemers, die worden boos, hoor.
1: Ja, en wat dan helemaal erg is. Stel nou, ik zeg nu bingo. Jij zegt ook bingo. Dan wordt er ook nog geloot, zeg maar, wie dan de prijs krijgt.
0: Nou, en dan balen ze, hè?
1: Ja, maar is toch logisch?
0: Ja, nee, ja, als je denkt dat je bingo hebt en je bent de enige. Maar goed, zometeen dan hoor je hier non-stop de lekkerste muziek.

0: Gidsja, ja.
1: Ja, ik mis alleen nog mijn stokje. Dat je me kan volgen.
0: Hey, tot zover deze show. Wij zijn er alle twee maandag weer met onze eigen shows. Ik om 10 uur 's ochtends met de koffieshow. En natuurlijk de artiesten, want ik ben een beetje verlegen. Die sturen we allemaal naar Elmar om 5 uur 's middags in de Unity NL middagshow. En heel graag.

0: dus ik weet niet of dit past.
1: Hey! Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity.nl, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het

0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.
1: Hey, Frauke!

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerardo Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl.

0: jongens, ik zat te denken, misschien kunnen we die andere met die baby ook nog even doen.
1: Baby, baby, baby.
0: Nee, nee, oh my god. Nee jongens, niet deze. Ik bedoel natuurlijk, hey baby.

0: avond ga ik scoren. Het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje. Tanden goed geflost.
1: Mijn piem is goed gewassen. Het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker. Er wordt iemand volgeblaft.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kiraino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1.54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat

0: het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest bij Unity NL.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

0: In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Numidia en Sean West. Habibi. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Jullie.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet.